0: Well, Shane, me do it, ma. Hanna Giskere and Shin Jerry Sharton say heart, Rikino Wenyaku, I guess, had juggled my head one before my chapter out. The one, okay, he'll go you, then you, too late. Fair play, though, Dirk should give you on, I guess, Hanna should canella, smooch you via a hole, I guess, hush at the Jayus just a wee reach because hush at the head at a reach, I guess, Kurma, I guess, hush the rash and ishka.
1: Well, Gallum, Dutch ma'am, so can you wait on the shaft and ishka reach? Tin den rwyt yn fysig o'r siast yn ysgyn na mae sy'n gys mis neu yn fysig dros o'r sien.
0: Mae'n gynt ys yn ysgyn ysyn nhw'n ysgyn ffai i ddod yn ddod yn sbrew.
1: Sbrew ar ti na ddod yn ddod yn ac mae'n ddod yn swytiw un ta agos na jas y swytiw e agos ffost ta cymwyrt ys ar wertol ag y ffost yn awl Dian?
0: Te gydyd a ffynnu dyn ni bi y bu'n sychanter ffysian bygu enw fwynnu da mae anna siwr torres na da mae astapus neud na jyst fysian byg fan chanter hen jyst rydw byg o hwrm ydym o hans yn fwynnu dyni rydw i chorogwn agos ta ie eiche la bwynt sy'n chas olis hi gath sapu har eiche so nice. You know, ffactus bydd sy'n tom byd chyr artal ach fwynnu mynd jyst jasi efrw ysdo hi fwynnu chans roch da anna ni
1: o oh, wal byd ma swy aslenia la fysian i unrhyw ffosta Tá mé sé go le líthe in sa teasála sin ar láonheart. Mar sin fhí seanna dhéanú lochtéisiirta a bhí tú thuasigh teasála sinna de rudneart bonaithe ar an teasála sin é chuir isteach ag Dian nó ag an nuan sin agus é mar am gghéanana sibh ceúin sin cacu séir mé be máltarart na rudneart le dúnú mé.
0: Well, shin spruck a small ton, made to share a sea with the lean chefatuna, Lehani the man who shelter tan tashin ligilier, tan Charles ligilier, guesser, I guess he glad courage to her. I guess shin of the Jerish had then you small, being aber heffen, nora the air the men who shelter to come a genius, so it's pick a midima, aber gunner me jay fish and the chart and shasho, can the beta, akuta, master, and why he can shoot the gorsh gale big jazz onto, cut him in suicide, the gusin, nisari, and he should have a man who shelter, shin is brick,
1: shin
0: and
1: doy,
0: and shin ta, panel, ogun, mar, gomenikin shin, bitch, gomo, dini nar, dini profession to yed, the god a camry, na yamershin, I guess, ac ymw sgil mae hacw, so ti'n meddwl ddwrtwch da cynnal y rydg o homlan, teisio'r adenu'r lalun y dini hefys na ffysian a hagen am hynny beth a gyffol dili hi yr cynnal y sgil at yr hwl agos roedd i bygyd deffrwl, jyst roedd na deffrwl yn hynny.
1: So sy'n golon, ti'n smwyti un taha y Dian leher a jaharyn sydd yn eich chyn agos dini falw sia ar yna lyhenni ar yna mewn hosial ty agos y lyhyd i sian. Agos nial sbryd cam y bif leis yn rart leis yw lyfa sias i efrw.
0: Sian e, sian e, fwn i ddys o hart a un i fod yma tan namsir carwyr YouTube pactor i na fi sian golon tan sias i efrw yn yr ten ar y gymor agos rhywbeth. So jyst fwn i cynnal masg yn dechan cynnal.
1: Gymau, gymau. Wel, ie, môr ala chart yn ysig of?
0: Ie, gyffol, nes i gorys ddes i gyfrw be eigen ti yn siol sy'n cael fi ogwyn, so be mynd i cynnal
1: genofogiad
0: ysyn y maen siol. A sy'n cynnal roedd y smol fi ogwyn, jyst corderw lys y tawrw yn siol, agos ysyn teisr, agos y bogus ddes yn ar sy'n nôr.
1: Sy'n nôr, sy'n martel.
0: Just na bwydel, reit i adan na bwydel, sy'n agos gwyg
1: gyda hasyd y wad o wala.
0: Yeah, kind of we as special to hurt that Seamus Green as Gadorna Bonugola for a budget I guess fair play to Hosha Hosha Snarigirich.
1: No macha, no macha all spray worth the hemos did to her to Sean Shaw comes. Is the anthem of Glamour that Jimmer Tan album Gal Jimmer Tan Kyol Gal what to call that?
0: Gal gmoy yet an album Gal in tamay guess yeah could you war over Mahansha Mahansha Rome.
1: Gmoy, gmoy.
0: Yeah.
1: Na snabi genu bariart.
0: Well, you know, my heel.
1: Na pes, o gom sy'n tasa bin tu gol mae'r lori bygaran yon yn y gysyn sy'n chachin tonya sut.
0: Mi sio, sio, rydd i fi gyrru fed gen i mi heel ffwrta.
1: Oh, well.
0: Tam as di, wala mae hyn sy'n rôl ysag ma.
1: Sy'n bod y bin, mwy jylig. Eish, Dian, golant y fe cantlat yr eish agos mil y bwyhas ys y fel yn yr modin.
0: Agos bwyhas di fe hen, ffyn i'n gesio hordwn.
1: E mor, be mae jy cantlat yr eish dyma hyn sio bonus yr marg i arta hasol ys enna dy Dian ni chanyn y cantlyn yn sy'n. Sy'n y wyl ogyn i ddif ar chler y leniw pol mae gennyl i fi mon cwrs i ffwy am yniw paid y gybrein an y mon cwrs i rwy'n i arta conor o galahar y lir i yn chler Ros na rwy'n ffregr yn y tosio. Be mae jyr asio moera. Gyd i sy'n bile mo hi gyf.
2: Tosio a geistach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
3: Tá be géisioach le scunda céide ag an chraile ar RTÉ Radio na Gaeltachta, agus éis muid in isis an glór an saol ó dheas. Críolamh an chlár seo hána. Ní féidir teanguilí an ar is a glór fí láir, cuir is a costasart agus ní léfa de heachtaracht.
4: Seo le gard fhéar a bhleá clia an cóir dóid róiste an leabhar crínagus tríd le maríoch na chúis a dechan náirt mhéras náirt chaid ar an gearóláidíag de bhórta. Saher anavjo ele hokkur fólige marin dun selausa agus í pleile snover og hava sel gleir. Selich marin í mali kinan un khin agus khalishi in mun toro lichta in altskal na gali. Khashi sel muine im la klea agus í saun vol slehle dianí khunan saher stianisa a fle.
5: Ta ana hasr me ben mai gma mar ja go na kinu de.
4: Kahne hosni sé pleile selausa.
5: Aha, lower green and Kelna Gunny. Achner also done a five castles for her boys kicking his heap out the crown brass hook for picture. A Hanson of the Heinegan floor of her green mach. Dort of my position is for the den of. Mar big a crown on Gahan made them lean. I guess Pitra door stuck as a picture of Hogan's pick with the smile of Mahogan. New Echner Brah and on Kikis with two shachtene. Ik ga van achterin in de jeugd naar de raad, dat ik pisaarde hoe het. Zoals je niet meer weet, ah, het is teruggebleven aan de stok. Ach, niet roos het is juist dat ik een oude effect teruggebleven. Ach, wie is ons te blijven te doen nog? Schrijven dat ze kunnen dat die dat geen, ze kunnen de vectuur die is dagens marschen toch.
4: Mijn toer o lichte, wie not. Wie spees er liggen goed te gaan in je wasra?
5: O, wie gaat het einde? Ik heb een beetje een dochter die ze dingen. Ik heb gezien hier een zedige die in de winter van een gang van daar. Ik heb gezien dat ik weer had de verhuurd doen. Als ik ze touwen is er even vechend. En heb ik blij. Je vindt ik in de eer had de verhuurd aan dat ik zie me goed aan. Ik ben een hele goede geweest. Ik heb een hond. Ik heb een goede geweest. Maar soms heb ik een goede geweest. Ik heb een macht van honden. En hij is een clown, een clown, maar hij is ook zo die hij tegen smuul. En dat vind ik zo fijn dat ik een fashion heb. Je
4: spreekt toch?
5: Je spreekt, mis je, mis je. Hij is een zoon, klein jaar nog bezig geweest. Door de tolve week in Marien de Weer of Dom. Daar werd een enemel van de blondie, Timpo, de gorkoeien hebben de raar. Ik zei de schriftjes, dat is een blonde kerst en een enemel. So again, so she knows she's never heard of. She's going to go home and she's going to go to the door to go to her queen again. I guess she never be.
4: But she makes she feel wrong about Thomas She and Hama Spracto and Hid Lomer Halinog.
5: She got a in. Oh, she got a word.
4: Mahagmir Green Laur Henig Varin Kent Kurhuge, we got O Heaven Laur Shah, Narahudish wrote and Laur Sascreve. Can't hold us a has to go to Ryan to Ladina.
5: She told me about the walls to mine. I was thunder to mine. Pretty much seeing the name of the negative and the homework of our same, so not can. I was still hostess by the walls for the cream, it comes to cream of the fast. I guess it says Eric Vinatasal, because it says I'm sure Vinatasal. A son, Bissra, and I could fuck on to an, and I think we're gonna be new. Kan de hiddigus, kan dat het in de hiddigus. Kunnen ze gas en pray over treden hid. Brian zei de naam, ze kwam aan, ze wordt naam, ze wien aan. Ik is voor een woord, nu dat hij heeft als in heren, feitred, hij is een astral, een small. Maar hij kan toch, Rudy, hij is congregeren, wel een ding en zo in heren. Rudy, ik doe hoor, ach, niet wegen. Tasse kochen, schiel jana, schiel rabeu, so die machine. Katavieren erschien. Alles is zo, dan kudde de groen, dan zei de dog met de vloer, dus was hem daar. Hij zei, kudde ze daar. En hier had ik mijn nieuw katankursies aan. En dan had ik een heer op een kursie faas. Zie je, kudde de kursies uit kudde de grond. Alles een kerel kudde de kursies uit. Kunnen ze gas de kreen er down. ar fadóriad ar fi

0: de hachtiricht.
1: Agus solid a cumann níos fuide inis bei efic chóir chéad vesa chalam cille de grúc an indiúan bais a dúnti inniu agus an Teddy Vich Bank líne níl sa sin sechanaid gobaid a chanaidit mar sin níl náraha a bheith gyr a bheith dinnod a chraha a gór chéad vesa chalam cille de grúc an sa dúnti agus an Teddy Vich Bank líne níl sa sin sechanaid gobaid inniu. Ach, vi miklein agus koltas na maklein, ólskal na gailefi, vi séð mun lérsíkja inni ég, séð að gera árdi herrin til næs på lóstín gu viklein, agus að kostas árdi til meid lóstín talafál stói, sá gæð. Ach, hjúl na miklein og hampus na hálskala, ng aile, chafadalise vahí vór, agus chadalise da umó un sin rauð, agus gó ailíní chahan, is dea chafadalise na hálskal inni agus lási, le kudd, Gunn Miklín, Lási, Dossach, Lea, Lea, Svochtaran, Gunn Gailgi og Holtas na Miklín, Cahal og Heigurti.
2: Well, to gar him nashinta on, a deo teheacht, agus gahari ha, Lási, in de Viklín, tan kaas an sio, an gailiv, go hulk, agus sin mar agamid, ach, is Jack or Alwasi nis maas an sio, na mar tash ar one nashinta.
3: Cair di an aib, ibe aspa loostin, nu ibe aspa loostin in achwine go Viklín?
2: Well, sin da rod an airira, Dainty and Realtis 18 are normal of Gwal Gantanus or One Nation to the Huig Vili Yeg Laba, Doveclean. Ogs Niho Anshin, Ach, Funa Lapi Ura, Tahar File, Doveclean, Sahasha, Nilsha Nakwan, the Meclean or Harabi, Na Kij S. Jenny, Tashidagal or €300 and Nina Shachtinga.
3: Dat u kan zeggen als kind miljoen euro en nijne missen. Kerf we McLean dat schacht dat ze geven. Heb je het zin is smoo het als strakel.
2: Jeringer masken de McLean award tarsken CEO naar Rochette gehuld gehamlen. Ik zulle een geloof. Ook dat je de nest vuivru ama. Dat je hokru. Ook dat je eil. Ook is het chude dat je achteras en jij niet geld blinnen. Wel is het chude dat we een aardje te Jerry Harry geld blinnen. Ook is dat je de nest gaan aardje te stoppen. Na aardje te koning geef je.
3: Wil beel aan de McLean voor een goed tarsken CEO la kupola. Maar je geloof. Ik heb een korte korte korte korte korte korte korte
2: korte korte korte korte korte korte korte korte korte korte korte korte korte korte korte korte korte korte korte korte korte korte korte korte korte korte korte korte korte korte korte korte korte korte korte korte korte korte korte korte korte korte korte korte korte korte korte korte korte korte korte korte korte korte korte korte korte
3: korte korte korte korte korte korte korte korte korte korte korte
2: korte korte korte korte korte korte korte korte Of go in Aku an accommodation advisory service, August Janin should an Earth Federal Law Lish and Wayne Taku, Ach Nianinch and Recha Hahur Five, not earn one Ibe occurred.
3: Kidda will soon lag a bunch of mach machine in York.
2: But Ralin, then Jan had him real this off retinue or in Stratish the Lush and Ficklin or else she should, this Lush is a blin, the Stratish Lemire B, Avion, August Credimish and Nianinch should top the Golang Lacklish and Ibe.
4: Is Misha Killian de Burka, is us Conte Lume. Tom egg serval mar chanoli kloshtan anon imlina so shin onidi kloshtan anon san ulskul Tom egg jane stager and ershort agsan guelga ta osan dernum avan shan you is rud fear havoc takesha ak is more on true on gahimage ready marsha yanov
3: no miklein is move into the play lob no jana on the dirta edison will imni or obshin fuing air him lo shin and hanchasa gahit
4: kinsha being on scale kane agan quilablain agasashag iri nis masa blain and yavlain Mehain Sanar of like it's as Conte Lume, Neil Rawag and Mark Loshina all on show, August Toshe Duckred, Tom which Sakahar, August, you know, is Kahar Mori Galyov, Ak Tongar came Duckred.
3: Taldina fresh in a tumanch oj, better Urgale, La Frastel and Oscar Hulla.
4: Ta, Taldini, a chocolate shock, oh, Malia Halun Kulla, oh, Michaelin, on Spidale, fresh in the Cree, the Nadini Shin Nealan, Eshbrish, An Eshbrish Umlan Agav Tashi de Kahav Nyartama Snakar Tamanch Agus Neil Shagari Nisfar Tashigari just Nismasa Agus Prisham McCreed and Niginishan.
3: Inish Humfuin Eshberus Viatain Gajisha Rasha Jacker at Loshtinal.
4: V. Well Thompson, Darvlin and Ish Vishi Jacker Vimeg Strakelch Kun Loshinal Trijan Sarah Umlan Viantagam Ferme Chak Ak. Murderch may not see a guy in his far.
3: Is doig been rodella fresh into shadir a chamalish in bed of gold quigger shesher of fanlach to check?
4: Shin on rod, tush shesher in my yaks of fain. Clishin to scalty gohu fosuk, you know, being earned a kahar is shomra one. August Bajer it chock,

0: has macht schach schomrugs has sort of earphones gerumugs has le rodas lauer agus er schachs microphone wir picturen wir television more romugs wir session spielers has nordischen rascalen
1: agus
0: wieder skans lauer
1: agus wie na hen wie bio rein kiren television as to hore mach is ga fase laut na lauer edition is doch ba
0: no hoch hier beep agus dear threshing caro beep
1: Gaat haar mecht?
0: Ja.
1: Agus lauw.
0: Ach, ga heen lien around de miel toer.
1: Wel, na bieg een manier dat mij alles zien, maar dan kun je tegen mij in de ene wat niet zien, ik is niet schrien en alles, die aan de vergoed hem kiezen, agus ga heen zetten er aan miel bouwt te komen. Ach, wanneer is het niet wat zo'n opbrengen, wanneer is?
0: Wanneer?
1: Wanneer is zo pas? Agus rauw is het vechend, nu geestig, laat heen in de televisie zijn er in de nolig.
0: Wie? Wie is aan de haaste?
1: Goede miel mag het, is het echte stegoen, agus kan hij hier dan raden let. Agus dan meeg
0: Kam en dag raad om gaan naar school. En kende voor is neer ik ga ze gaan naar school. Ergens daar kende mijn kind niet meer. Nu zeg ik en raad om hoe is een vriendje niet kan meer gaan naar school.
1: Kan je gaan naar school? Maar het is weg bij naar school goed.
0: Bellen we de weg bij de gom.
1: Ach ben voor de wat niet meer. Tani was over school is toch om er nog heen. Hoe kun je zeggen kort naar school? Bij de moment voor op het raad. Schnee naar de niet raad om Edward McCarroll te gaan. Kun je je schnee naar het raad naar heel laat naar rij toestek?
0: Kun je naar huis rum.

The Kerry Man's Daughter agus Clagger's Quilt chwala mwydyn sin o James Duggan ed y fydyl agus Maria Welch ed yn bian agus Marfi Maro. Dr. Tilla amnach chi ed y gawn derysyn fresyn Kathleen's Fiddle agus The Swallow y masg amnach chi ela. Well, tam tak ik gedien droom dire, achas ik gool gerim vele James Morrison, gavelige sashe dig, sineer de Josie O'Canowan in Chidamuske gool, inien oene, nie canowan ed een vigil, agas hodjon kan er piano in shata Kevin Breheny, agas klasjemoed gafort in chabober doos, kan le Paddy O'Brien, The Fly and the Porter, agas in shin The Tower Road to Sligo.

Luch na gaat toch de nische tussen de luch de deske daar leven dingel maken dringen. Als je vogel wil kat fighting Pat McDonough om haar kanaal op toest haar leid in de pegsers plaatsen en laske het moer. Der McDonough gaat deske bij haar weg aan van kroemraal er die moer in de hoor bij welle stag en de schrieven aan hoe haar vies kreeg haar gegeven. Zeg gelijk tappig redelijk een riem filter veel lief als dicht en het feilte als je berte genoeg eraas na bij gulgus er die brengen plaatsen bij lief is een veiling. Je waar nacht van je al ouwe te zien omhoog die je leert als gescheeld. Er is nog veel tas nu in.